Ringo Starr in 1974 en You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaats van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe door de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Een rijke variatie, want het zijn ongelooflijk veel muziekjes. En ik probeer af en toe wel een schatting op los te laten, maar ergens tussen de 20.000 en de 40.000 moet het dan ongeveer zo zijn, denk ik, die in aanmerking komen voor Airplay. Muziek uit 1984 van Pat Benatar. Het is Love is a Battlefield.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. Hoorde hem in de albumversie uit 1984. Ja, en ze bestaan al sinds 1969. Het zijn echte doorzetters, deze mensen van Barclay James Harvest. Dit is de versie van Joe Lees in 2025 met een single, Peace.

Tweemaal Barclay James Harvest, is uit 2025. Peace Like a River. Yes, Life is for Living uit 1981. De groep is uit elkaar gevallen in twee groepen. Je hebt de Barclay James Harvest van Les Holroyd. En je hebt de Barclay James Harvest van John Lees. Maar John Lees is het meest actief. En Les Holroyd hoor je niet zo heel veel meer van. Muziek van Lennie Keur in 2025 met Boven alle Maren.

De treiterschijf deze week is voor Mary Wilson. In de zomer van 2026, Lost on the Dance Floor. Zindy.

Ja, redelijk recent ben ik erachter gekomen dat Caro niet alleen kan zingen of acteren, maar ze kan ook onwijs goed flamenco-gitaar bespelen. En dat heb je zojuist gehoord in An Aranjuez con tu amor van Caro en de Salsa-orchestra uit 2006. Voluit heet ze Maria Rosaria Pilar Martinez Molina Baza. En we kennen haar als Caro. Ze heeft in verschillende tv-series gespeeld, onder andere de Lafboot. Ze is een dame die goed kan zingen en goed kan acteren. Nou ja, dat zingen dat is wel een dingetje eigenlijk. Zolang het in het Spaans gebeurt, is het allemaal niet zo erg. Maar zodra ze in het Engels gaat zingen, afijn, ervaar het zelf. Uit 1977 is dit Speedy Gonzalez.

In Nederland kennen wij de Celsol Orchestra onder andere van de Celsol Hussel en van Tangerine. En die ga ik zo meteen voor je draaien. Nummer uit 1976.

Ik betrap mezelf op dat ik steeds plaatjes pak die uit de jaren 76, 77 komen. Dat is een beetje wonderlijk eigenlijk, want dat moet niet de bedoeling zijn. We moeten even kijken of we dat kunnen compenseren met een zootje nieuwe plaatjes. Maar we gaan luisteren naar The Mangos uit 1977. En chocolade.

Ja, ze waren er zomaar en zomaar weer vertrokken ook. De Mango's waren dat en Chocolade uit 1977. Muziek van Celesta Da Vinci uit Nederland. Nummer dat we kennen uit lang verlopen tijden als Exodus. Geluisterd naar This Land Is Ours. Of This Earth Is Ours. This World Is Ours.

Melissa Smilde was dat uit Groningen en de nummer 1 voor mij uit het najaar van 2024. Muziek van AC Katie, het zijn kittens en zij spelen hardrock. En die ene kitten met die gitaar die solo doet, dat is Angus.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, danste papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Ja. Dan kon je geen boeken lenen, of platen, nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat vind ik. Ja, ik heb het gehoord hoor. Koop is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson. Summer

album uit Snelle en Bente hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op met Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

0: Shame, shame, shame, Dekker.
1: Ja,
0: ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk naar de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luistert.

hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb daar staan zingen, hoor. Als je verliefd

Wat zit dus je melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij heeft ervaring als technici. Al alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zich ook, mocht u soms met

Duiven aan de microfoon.

0: ben waar, is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop af. Hop af. Hip, hup, hap. Wie zijn broederschap? God heel hond. Wip, wap, boor. We houden van elkaar.
1: Zo.
0: Happen. Mensen uit alle landen.
1: Tineke Schouten was dan wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

Deel 2 van dit uur Dekker Radio met Neil Young ging er van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Ellie met Tangerine, maar eerst deze van The Opposites. Slapeloze nachten, ik wens het je niet toe.

0: slapeloze nachten.
1: Ze kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch?
2: Ja.
1: Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
3: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh, yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig hoor, deze. Hierna China Crisis met Wishful Thinking.

0: Dankjewel André van Duin met deze uit 1984 afkomstige zomerrit van je.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Lionel Richie en de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah, May en

Mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Kon ik maar altijd hier blijven. Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan naar luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Lekker radio. Menno Dekker.
2: 80.

0: Welke?
1: Muziek uit het verleden van de Doobie Brothers en What a Fool Believes.
2: Oude munt.
1: Ja, dames. Komt-ie. Oh, dit is een leuke ouwe, deze. Een hoop herrie, hoor. Met Camillo, zo heet die groep. Oh, jawel. Het jaar is 1986, dat dit een hele grote hit was voor ze. Toch? Word up! Bekker Radio.

0: Cameo, word up. En wat ze nou doen, ze slaan met iets op de grond of zo. Ik weet het niet hoor, een nummer uit 1986. Ja. Ze deden gekke dingen in de tijd. Trouwens tegenwoordig ook hoor. Hé, ken je deze nog van Hans van Tol? Hij heette Tol Hansen als artiest.
1: Waar?

so pretty. Volgens mij is er niet veel veranderd in al die jaren. Ik kom uit Amsterdam oorspronkelijk, maar dit spreekt me wel aan. Big City van Ton Hansen uit 1978 al, hè? Die had toen al een kritische blik. Hier is Douwe Bob met Mel. If

Jacques Dutron, ik mocht ooit eens foto's van hem maken toen ik in Parijs was. Il est 5 heures. Parijs, zei hij. Het is om 5 uur 's morgens dat Parijs wakker wordt. En dat bezong hij prachtig. Met een nummer uit 1968. Dat is lang geleden hoor. Oh. Earth, Wind and Fire zijn hier. En Shining Star, yeah!

Heel beroemd was hij in heel Amerika. En ook in Nederland in de tijd. Wolfman Jack. De Guess Who, die popgroep, die hebben dit liedje toen voor hem gemaakt. Clap for the Wolfman. Applaus voor hem. Uit 1974. En nou nu te horen bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Hij gaat gewoon door, hoor. Leuk, hoor. Een anti-radio stem had hij. Zo, Mama's Gun. I Need to Win. En daarna ene Jack met Parapluie.

Ik heb een beetje meegeluisterd. Nou, volgens mij gaat het over zonder paraplu lopen. Ja, dan word je nat. Dat laat zich raden, zeker in Nederland. Hè? Jack. Niet J-A-C-K, maar J-E-C-K. De Fransen doen alles anders dan wij. Nou ja, mag hoor. Moeten ze zelf weten. Hey, Clemens en Van Geel. Het gaat over juf Helena. En die heeft ergens last van. Iets met haar benen. Luister maar. Juf Helena.

Ik vond vroeger rode cijfers geen probleem hoor. Dat stond mooi op die witte bladzijde. Blauw of zwart? Nee. Geef mij ze maar in het rood. Van Kleimans en van Geel. Dekker deed nooit zijn best namelijk op school. Vroeger. Nu komt de aap uit de mouw. Nou komt de monkey out of the sleeve. Ja toch? Ja. Papik. Met Stevie Gamboni. Uit Italië. Prachtige muziek. Zelfs een man. Vertaald. Anche il Romo.

0: Zo is Italiaans toch prachtig, niet? Anche un uomo, zelfs een man. Stevie Gamboni en Papik.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.

Het rode mannetje, zo heet deze jingle. En we hoorden daarvoor Franklin Kennedy natuurlijk met na 66 jaar. Maar we zijn er bijna doorheen. Het schiet alweer op dit uur. En ik heb dit illustere gezelschap uit Duitsland nog even voor je. Tic-tac-toe. Ik vind die scheisse. Vertaling heb ik niet.

0: Nou, zo kan hij wel weer denken. Oké, okay, ja. Tic-tac-toe. Ik ga afscheid nemen. Ik schaam me diep met dit soort muziek. Maar goed, maakt niet uit. Het klinkt wel vrolijk.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
3: Hey, bye.
0: Dag. Tot ziens.
3: What the fuck?
0: Ja, ja. Nou, ik heb genoeg herrie gemaakt dit uur, toch?
4: Ja.

We openen het programma Bond voor vandaag. Deze terug naar het jaar 1985 met deze van Alison Wyer. All Cried Out, de titel van de plaat. En ik zeg wederom hartelijk welkom. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes ook weer voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van De Bouwsa. Love Myself.

0: Blues Myself, de plaat van de Bousa, hedendaagse muziek anno 2026. Wij gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan 1965. Danny Hutton is dit en Roses and Rainbow.

0: En zo hadden we opeens een stukje gigantische oude meuk voorgeschoteld gekregen. 1965, Danny Hutton, Roses and Rainbows.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in die bonte verzameling hoppen wij naar het jaar 2003 met Jameson. Dit is Complete.

0: 2003 dat dit uitkwam. Jamerson Complete, helemaal compleet. Een prachtige muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2020 met Rolf Sanchez. Dit is Como Tú.

0: leven.
1: Ja, 2020 muziek van Rolf Sanchez. Kom maar toe. Altijd leuke, vrolijke muziek van deze Rolf Sanchez. Tijd om eens even wat nieuws te gaan draaien.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Inderdaad, het nieuwe werk van Lisa Byrne. Dit is Swagger.

0: Lisa Byrne en Swagger was dan de titel van dit nummer. Hier in de Monte Muziekverzameling, want u luistert nog steeds naar.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In ieder geval waar we wel ons best voor doen natuurlijk, hè, om het een beetje bont te maken. De Spice Girls heb ik hier voor u. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Wannabe.

0: En zo is het maar net, If You Wanna Be. Dat was een nummer van de dames Spice Girls uit 1996, alweer deze opname. Ja, the time flies when you're having fun, zeggen ze. En dat is ook vandaag weer het geval.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. We gaan dat doen met muziek uit 1977. Een beetje disco-achtige muziek van Gila. En een nummer wat dan getiteld is, Gentlemen Callers Are Not Allowed.

Muziek van het jaar 1982, deze van Marvin Gaye, The Sexual Healing. Ja, deze zanger veel te vroeg aan zijn einde gekomen. Volgens mij gedoodgeschoten door zijn eigen vader. Zal wel een probleem zijn geweest in de familiesfeer. Dat is meestal dan zo het geval. Hedendaagse muziek, Spiro, Sienna Spiro, Great Expectation.

0: En zo is dat we net gewoon een leuke plaat van deze Sienna Spiro. Great Expectation. Hoge verwachtingen heeft ze. Ja, dat kan soms wel eens tegenvallen in het leven.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met David Carrick. I Found a Love. Nou, dat is mooi.

0: De gouden oude muziek uit het jaar 1967. David Garrick was dit. I Found a Love. En hij had ritme. Hij had meerdere grote hits. Demis Appleby was denk ik wel een van de bekendste van die nummers.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: In de beste mix naar 2007 met Crashive. Steek de stekker erin en zet het aan. Plug it in and turn me on.

0: De 2007 muziek van Cresip. Plug It In and Turn Me On. De titel van deze plaat. 2007 muziek. Tijd weer voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Evelien Hansen. En zij gaat het leven vieren. Leven alsof er geen morgen is. Leben als gab es kein morgen.

0: Jazeker, de muziek van Evelyn Hansen. Leben als Gappers, Gappers keinen Morgen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
2: Tomorrow way too far.

En dat was het, de muziek van Rihanna samen met David Guetta. Right Now was de titel van de plaat. Bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is dan het adres waar u daarvoor terecht kan. Ik wens u nog een hele fijne dag. Vertel even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1973. Electric Light Orchestra. Roll Over Beethoven. Het nummer geschreven in de jaren 50 van de vorige eeuw door Chuck Berry. En daar is nog een nieuw werkje van de Douglas Jaffa Project. En dat doen ze samen met Natalie Casper. Simple Things is dan de titel van de plaat. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

Eventjes naar het jaar 1982 met deze muziek van Steve Winwood. Still in the game. Hij is toch steeds in zijn spel en dan kan hij lekker doorgaan met zijn spelletje. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai je voor het komende uur. Zo is ook deze, de hedendaagse muziek van Harry Styles. Dit is Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles, Dance No More. Ja, het was toch wel een dansbaar plaatje, dus je mag van mij gerust dansen daarop. In ieder geval fijn dat u de muziek ook weer hoort hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1965, Manfred Mann.
2: Oh no, not my baby.
0: Er zit hier nog een plaatje.

Enigszins ten 2 met de band Puddle of Mud. Ja, je zou je eigenlijk maar zo noemen. Pool vol modder, hè. En ze hadden in ieder geval een hitje in dat jaar 2002 met She Hates Me. Ook dat nog.

0: Ja. She Hates Me, ja, kan je het anders voorstellen als jij Pool met Modder noemt, Puddle of Mud 2002. De Engelse radio zou dit niet voorbij komen, want er zitten een paar scheldwoorden in, hoor ik.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Anouk. Dit is From Mother to Son. It's a New Day.

0: De muziek van Anouk was dat. It's a new day. Iedere dag is weer een nieuwe dag. Dat hopen we tenminste wel.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werd van George Labouche. Sommer, zonne. Und im Cabrio.

0: een vrolijk zomersplaatje van George LaBouche. Sommer, Sonne und im Cabrio. Ja, met het zonnetje, de wind door je haar in zo'n open auto, hè. Dat is, zo heet dat dan weer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Radiohead. Street Spirit, Fade Out.

van Radiohead uit 1996. Dit was Street Spirit Fade Out. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. Procol Harum heb ik voor u. Dit is Grand Hotel.

De muziek van Elvie West, ja, hij is al lang niet meer onder ons omgekomen bij een ongeluk met zijn scootmobiel, want dat ging al helemaal niet meer zo goed met zijn gezondheid. Hij reed een scootmobiel aangereden en heeft dat niet overleefd. Girls and Cadillacs, de titel van deze opname, en dat kwam uit het jaar 1980. Eendagse muziek dan hier zo. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: De muziek van Temper City, nummer met de titel Self-Aware. Ja, je weet hoe je zelf in elkaar steekt. Daar gaat het er misschien een beetje over, hè?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, dit zijn The Doors. En nummer met de titel Love Street.

0: De Doors zanger Jim Morrison in de band. Die heeft ook niet lang geleefd, begin jaren 70 al overleden aan drugs. En dit was uit 1968, The Love Street. Leuke muziek in het programma Bond. We hebben het speciaal voor u op een rijtje. Wij gaan naar het jaar 2000.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Het is Gabriel en Rise.

0: Even naar het jaar 2000, het is van Gabriel Rise, de titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent dat we spiksplinter nieuwe muziek voor u hebben. De Anthony Paul Soul Orchestra. Dat betekent dat we soulmuziek hebben samen met Willie Jordan, Still Smellin'.

0: Klinkt wel lekker, hè? Anno 2026 spiksplinkt de nieuwe muziek. The Anthony's Paul Soul Orchestra en Willie Jordan, Still Smelling Smoke.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig,
0: Billy? Dat is ook gezellige muziek. We gaan naar 2013, Songfestival liedje van het jaar.

Eurovisie Songfestival 2013. Anouk deed mee voor Nederland met Birds. Oh, hij scoorde nog wel aardig hoog, 2 of zo. Ik weet het allemaal niet exact, maar... Dat in ieder geval bracht ons dan weer wel aan het einde van het programma. Programma Bond, mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gepresenteerd vandaag. En ook de plaatjes uiteraard uitgezocht die erbij horen. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen. En voor het overige, mocht u willen reageren op programma janberg.radio@gmail.com, dat kan nog. En ik vertel u uiteraard wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1975 met Jack de Nijs, beter bekend als de artiest Jack Jersey. En zijn nummer Gone Girl. Daar nog een nieuw werkje van Hannes Lanz. Sehnsucht nach Leben. Ik zou bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. Samen met de Kaizer Chiefs en de Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Ik was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag. Doe die klei.

is zo'n jaren mijn lef liedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen in mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Aantrokken halte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Older, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met The Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Toch wel leuk om die weer eens te horen. Je hoorde Jerry Orbach en Try to Remember uit de Broadway musical The Fantastics. Vrij aangepast van Le Romanesque door Edmond Rostand. Oorspronkelijk komt het nummer overigens uit 1894.

Saskia en Sergi met hun zomer in Zeeland. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jouw kennis te laten maken met de verborgen muziek uit jaren 50, 60 en 70. Natuurlijk ook onze nederpopplaat. Dat is deze keer Rook Williams and the Fighting Cats. En ook onze tragiek van de muziek. Dan gaat onze aandacht uit naar Ronnie van Zand als lid van de groep Lynyrd Skynyrd. Maar eerst deze van Mark Lindsay, Arizona. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of Pancho and Cisco one California day. She says she believes in a Robin Hood and brotherhood and colors of green and gray.

Jeff Berry hoorde je met I Still Love You. Hij werd geboren als Joel Edelberg, maar nam de naam Jeff Berry aan door het leden tussen aanhalingstekens van Jeff van Jeff Chandler en Berry van een van de familieleden. In de jaren 60 zou hij samen met Ellie Greenwich een van de meest productieve duo's vormen. Van het schrijven en het produceren van liedjes

Honey and Close Your Eyes. Nummer dat is opgenomen op 20 oktober 1965. Nou, in eerste instantie dacht men dat het werk was van Phil Spector. Maar het was gewoon het werk van Jerry Riopelle. Een vrij onbekende producer. Echter, Phil Spector had een tape van het nummer te pakken gekregen. En was zo onder de indruk dat hij de groep bij zijn eigen platenlabel onderbracht. Overigens dacht men ook dat Veronica Bennett de zang voor haar rekening had genomen. Maar het was Charlotte en Matheny. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Hè. En daarvoor hoorde je de Honeycombs, That's the Way. Een groep die werd uit Noord-Londen, die werd opgericht op 1963. Die hadden een vrouwelijke drummer, dat was Honey Lantry. Haar echte naam was overigens Anne Margot Lantry. De groep had één grote hit, Have I the Right, in 1964. Daarna ebde de belangstelling weg. En de groep viel dan ook in 1967 alweer uit elkaar. We begonnen met James Gilrath, Little Band of Gold. Hij begon zijn muzikale carrière als lid van een lokale band. Nou, in het begin van 1963 nam hij het nummer op wat je hoorde en wist daarmee een 21ste plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. En zeg jij nou zelf, ik heb een oudje, een oldie, die hebben ze nog nooit gehoord. Stuur het ons op met wat bijzonderheden naar info@theoldiesproject.nl. En wie weet komt het dan wel in dit programma. You never know. Muziek nu van The Wolves. What do you mean?

0: de Nederpopplaat hoorde je Roek Williams en de Fighting Catch, I'll Cry. Het was het pseudoniem van Roek Willemsen, dan met een Z. Dat kwam niet zo gek vaak voor. In 1961 start hij Roek Williams en de Fighting Cats. Nadat hij in 1968 solo gaat, komt er in 1973 pas succes met Elsje en Annemieke. Nou, in 1976 flopte zijn platen Nachtzuster en Mijn Beste Vriend. Maar E35 haalt dan nog wel even de tipparade. Of hij daar dan zo tevreden moet zijn, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Hierna stopt hij zelf met zingen, maar hij blijft echter wel in de muziekindustrie werkzaam. Hij werkt onder andere samen met André Hazes. In 1983 emigreert Roek Williams naar Los Angeles, waar hij op 7 april overlijdt aan de gevolgen van kanker. En daarvoor hoorde je Zoet Money's Big Roll Band, Walking the Dog. Engelse R&B, blues, soul en jazz groep. Opgericht in de herfst van 1961. En in de eerste line-up bestond de band uit Zoet Money als zanger, Al Kirtley op piano, bassist Paul Williams en saxofonist Clive Burrows. We begonnen dit trio met The Wolves, What Do You Mean? Nou, van de Wolves hebben ze helemaal niks bijzonders kunnen vinden. Dus mocht jij daar wat van weten, we houden ons natuurlijk altijd aanbevolen.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Ronald Wayne van Zandt in Jacksonville op 15 januari 1948. Een Amerikaanse zanger en frontman van de Southern rockband Lynyrd Skynyrd. Van Zandt werd geboren in Jacksonville als zoon van Lacey en Marion. Hij had twee broers, Donnie van Zandt en Johnny van Zandt, die later ook allebei zanger worden. Johnny volgde Ronnie op bij Lynyrd Skynyrd. Hij startte met 4 vrienden, Alan Collins, Gary Rossington, Larry Gillstrom en Bob Burns, de band Lynyrd Skynyrd, vernoemd naar hun gymleraar Leonard Skinner, die de gewoonte had jongens met lang haar straf te geven. Later kwamen er nog meer bandleden bij, zoals Billy Powell, en werd Gillstrom vervangen door Ed King, die later weer werd vervangen door Leon Wilkinson en Steve Gaines. Hun eerste album uit 1973 werd een groot succes, met hits zoals Freebird, Today Gone, Simple Man en Gimme Three Steps. Een jaar later hadden ze opnieuw een superhit met Sweet Home Alabama. Op 20 oktober 1977 crashte het tourvliegtuig van Lynyrd Skynyrd. Ronnie van Zandt, Steve Gaines en zijn zus Cassie Gaines overleefden dit ongeluk niet. Zijn broer Johnny nam de rol als leadzanger over. Hedendaags bestaat Lynyrd Skynyrd nog steeds met Gary Rossington als enige originele lid. In de tragiek van de muziek, Lynyrd Skynyrd met Give Me Three Steps.

and the Faithful is This What I Get For. Britse zangeres, die werd ontdekt door de Rolling Stones. Nou, ze begon haar carrière in 1964 met het nummer As Tears Go By. In Nederland en België scoorde ze in 1965 een hit met Summer Nights. Nou, al snel had ze een relatie, dook ze onder de lakens met Mick Jagger en had ze daar een relatie mee. Nou, toen deze relatie uitging, stopte ze met de muziek om van haar drugsverslaving af te komen. Daarvoor hoorde je The Riot Squad, I Take That We Are Through. Groep uit Londen die in eerste instantie als producer Larry Page had. We kennen nogal wat wisselingen. Het enigste constante lid was Bob Evans op de saxofoon. Begin van 1967 was overigens David Bowie ook nog lid van de band. Dus aardig om te weten. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Onze aandacht ging uit naar Ronnie Van Zandt. Als frontman van de groep Lynyrd Skynyrd. Die hoorden ze met Gimme Three Steps. Heb jij ook een suggestie voor dit onderdeel van het programma? Laat het ons weten. Schrijf naar info@theoldiesproject.nl. Nu, Rainy Days. Een hele leuke titel. V4 for Fun. Luister maar.

kreeg er zomaar vier voor je kiezen. Je hoorde Chad Mitchell Trio, Lizzie Borden, Noord-Amerikaanse groep. Nou, in tegenstelling tot veel groepen speelde geen van de leden een instrument. Ze werden daar dus in begeleid. Ze werden populair in sommige kringen en waren bijzonder door het uitvoeren van hun liedjes met vaak satirische teksten. Nou, ik hoorde toch aardig wat we ook horen in dit nummer. En daarvoor hoor je The Seekers, I'll Never Find Another You, Australische folkgroep. Die als eerste Australische popgroep het hoge ogen wist te gooien in Engeland en Amerika. Dat hadden er nog geen daarvoor gedaan. Ze werden in Engeland ontdekt door Tom Springfield, broer van Dusty Springfield, die bijna al hun succesvolle nummers produceerde. En daarvoor hoorde je Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am. Amerikaanse zangeres met meer dan 70 albums en 3 Grammy Awards op zak. We begonnen dit kwartet met Rainy Days Fee Fun. Psychedelische groep uit Colorado, dat moet je wel als je zo'n titel wil verzinnen. Bestond uit Tim Gilbert, zijn broer Kip Gilbert, Mac Ferris, Sam Fuller en Bob Hackendorf. De titelsong van hun album Acapulco Gold was een pro-marihuana lied. Dat had je toen in die tijd. Hey, tot zover deze aflevering van The Oldies Project alweer. We hebben nog één nummer voor je. Uit Italië komen ze. Noi Tre Destri Dimitri.

0: De hitlijst van 5 jaar geleden met Lil Nas X en Montero. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: De vorig jaar overleden Rob Reiner is tijdens de tweede avond van de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards postuum in de prijzen gevallen. De acteur werd onderscheiden met een beeldje voor beste gastacteur in een comedyserie voor zijn rol in The Bear. Ook Shailene Woodley, Ernest Harder Jr. en Betty Gilpin kregen Emmys voor gastrollen. Macklemore is het middelpunt geworden van een petitie gestart door de Israeli American Council, waarin geëist wordt dat hij geschrapt wordt als voorprogramma van Ed Sheeran tijdens wiens looptournee. De organisatie is ontstemd over politiek getinte uitspraken die de rapper afgelopen weekend tijdens concerten in New Jersey deed ter ondersteuning van de bevolking in Gaza en de bezette westelijke Jordaan-oever. De petitie stelt dat een concert van Sheeran geen politiek platform hoort te zijn. De Britse zanger zelf heeft vooralsnog niet op de ophef gereageerd. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

7 op 8 worden we Meet You Tonight. Zometeen de actuele weersverwachting hier bij de ochtendshow. Maar we gaan eerst naar de hitlijst. Stationair blijven staan op nummer 15 in de 9e week. Sorry Papi van Topic en Becky G.

0: G met Sorry Papi. We zijn zo terug met de Dire Straits en Twisting by the Pool. Maar eerst de actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Het is woensdag 9 september en we kijken naar het weer van België en Nederland. Vanochtend starten we op veel plaatsen in België en Nederland nog droog. In de loop van de dag ontstaan echter buien die lokaal feller kunnen uitpakken, met in Nederland ook kans op onweer en vlagerige windstoten. In België varieert de temperatuur van 15 graden op de Ardense toppen tot 17 tot 19 graden elders. In Nederland stijgt het kwik naar 18 graden bij een matige westenwind die aan het strand krachtig kan waaien, windkracht 5 of 6. Morgen wordt een vriendelijkere dag met wisselend bewolkt weer. In Nederland blijft het grotendeels droog met hooguit lokaal een buitje, terwijl ook in België hooguit een enkel spatje valt. Met 18 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind is het prima weer om naar buiten te gaan.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoegen.

0: Twisting by the Pool, de Dire Straits hier bij de ochtendshow die het tweede half uur is gestart van het eerste uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de Joe Jackson Band. We hebben weer een track klaarstaan van Earth, Wind and Fire, onze artiest van de week. Yes and the Plastic Population. En nu uit 85, Modern Talking met Sherry Lady.
1: Oh.

0: Horror They Come, de Joe Jackson Band. En daarmee is het kwart voor geworden. En dat betekent dat we toegekomen zijn aan de
1: artiest van de week.
0: Deze week staat een spotlight gericht op de legendarische Amerikaanse funk- en soulformatie, die met een weergeloze mix van blazers, harmonieën en feestelijke grooves de wereld in beweging bracht. Earth, Wind and Fire.
1: Artiest

That's Groove uit 1981. Oprichter Maurice White schreef het nummer samen met Venevaug voor het album Race. Om te bewijzen dat de band ook in de vroeg 30 jaren 80 nog steeds de absolute meesters van de dansvloer waren. De single was 9 weken lang in de Nederlandse hitlijst te vinden en piekte op een fantastische 5e plek.

gingen naar 1988 met Jazz on the Plastic Population. The Only Way Is Up. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Die we aftrappen met Albert Hammond en de Free Electric Band. Dit uur lalletje achter in het jaar 2000. Doesn't really matter. Hier is Janet Jackson.

ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 9-9-2026. Met onderweg Tina Turner naar Nick Kamen en I Promise Myself.

0: When the Heartache is Over van Tina Turner. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Roxy en Hazes verzorgt dit jaar de presentatie van de Buma NL Awards. Die op maandag 8 en 20 september plaatsvinden in Poppodium 013 in Tilburg. De 10 awardwinnaars worden gekozen op basis van verkoop- en airplaycijfers over de periode van mei 2025 tot en met 30 april 2026. Naast de 10 reguliere

James Maat, Super Freak hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Maar we zo meteen weer een kijkje nemen in de hitlijst. Dat doen we met Samba. Verder hebben we Shania Twain en het weeroverzicht klaarstaan. Dan gaan we nu naar 1994 met Everything Changes. Hier is Take That.

0: 10 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 13 positie. Summer, My Body Isn't Ready. Met zometeen de actuele weersverwachting. Verder hebben we in het vooruitzicht Shocking Blue, Michael Jackson met de Jackson 5. En nu uit 99, Man, I Feel Like a Woman. Hier is Shania Twain.
1: Let's go, girls.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is woensdag 9 september en we kijken naar het weer van België en Nederland. Vanochtend starten we op veel plaatsen in België en Nederland nog droog. In de loop van de dag ontstaan echter buien die lokaal feller kunnen uitpakken, met in Nederland ook kans op onweer en vlagerige windstoten. In België varieert de temperatuur van 15 graden op de Ardense toppen tot 17 tot 19 graden elders. In Nederland stijgt het kwik naar 18 graden bij een matige westenwind die aan het strand krachtig kan waaien, windkracht 5 of 6. Morgen wordt een vriendelijkere dag met wisselend bewolkt weer. In Nederland blijft het grotendeels droog met hooguit lokaal een buitje, terwijl ook in België hooguit een enkel spatje valt. Met 18 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind is het prima weer om naar buiten te gaan.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

is uit 1970 hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Onderweg de Imagine Dragons en nu Michael Jackson samen met de Jackson 5 met I Want You Back.

Enemy. Vijf jaar geleden was het een hitnotering voor de Imagine Dragons en JIT. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes gaan we nu terug naar 1986 met Baby Talk van Alicia.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 9 september 1992. Tijdens de MTV DJ Music Awards vond een berucht optreden plaats van Nirvana, waarbij Kurt Cobain de intro van Repemie speelde en het instrumentarium vernielde. Dit moment staat sindsdien geboekstaafd als een van de meest iconische optredens uit de rockgeschiedenis. 2007, Britney Spears opende de MTV DJ Music Awards met een veelbesproken en controversiële uitvoering van haar nummer Gimme More. Dit optreden groeide uit tot een van de meest besproken popcultuurmomenten van het decennium. 1971, John Lennon bracht zijn iconische soloalbum Imagine uit in de Verenigde Staten. Het gelijknamige titelnummer groeide uit tot een wereldwijd symbool voor vrede en verbondenheid.

Een klassieker uit 1977, Bonnie M en Sunny. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de show voor deze waanzinnige woensdag 9-9-2026. Een nieuwe afspraak staat op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je nog een hele fijne woensdag toewensen en laat je achter met Phil Collins, Both Sides of the Story. Ik zeg tot morgen, tot donderdag.

0: Where did you come from, Kanato?
1: Ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

En inderdaad, volgens Patti Smit is het altijd zo, because the night belongs to lovers. Van harte welkom in een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Het is woensdag vandaag, we hakken de week in twee, wat gaat het weer snel. En we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan natuurlijk. Waaronder deze natuurlijk van Patti Smit. En Redbone, wel, die is ook van de partij vandaag. Come on and get your love. Als je aan tafel haalt, smakelijk eten zou ik zeggen. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk op het fantastische radiostation.

Met de mannen van Redbone, die geloven er nog altijd in. Hè? Come on and get your love. Ook nou de zomerliefde natuurlijk wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En hier is Paul Simon.

En daar moeten we samen een hele mooie dag van maken natuurlijk. Hè. Ja, de Zeeuwse formatie Blaf en dit al met een mooie dag. Woensdagmiddag, wat staat er op het minuutje bij jullie? Ja, we hakken de weekend weer natuurlijk. Hè. Ja, veel mensen eten gehakt op woensdag. Anderen dan weer niet natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Of inderdaad niet. Hier is David Bowie, Heroes.

Ja, inderdaad, onze onvergetelijke song hier in de lunchbreak deze woensdagmiddag. Dat is Herman Brood geworden met His Wild Romance. En dat allemaal met zijn Never Be Clever. Ja. Een hele bijzondere goede middag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak, tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En dit is Keen. En dit allemaal met zijn Somewhere Only We Know.

eigenlijk een beetje moeilijk zeggen. Hè? Terwijl dan draaiden we meer Keen op de radio natuurlijk. Hè? Ja, dat zijn allemaal hier met zijn hit. Somewhere That We Only Know. Ja, inderdaad. Bleef tussen ons. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Hier is George Michael en Fate.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, bijzondere goede woensdagmiddag. Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. Hier in de Lunchbreak dus. En straks beginnen we aan deel 2. Dan terug naar 1956. Op deze dag in 1956 scoort Elvis Presley zijn eerste nummer 1 hit in Amerika met Heartbreak Hotel. Het was de best verkochte single van 1956. De tekst is gebaseerd op een krantenartikel dat gaat over een eenzame man die zelfmoord pleegt door uit een hotelraam te springen. Hier is Elvis Presley en Heartbreak Hotel.

0: it's a lonely Becky Bay. Well, it's a lonely, well, it's so lonely they could die.
1: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
3: de hit-tip van
2: Patrick,
3: de
2: onvergetelijke song, de LP of artiest van de week,
3: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
1: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
4: De hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick, de hit-tip

0: Nog tot en met vrijdag onze rit voor deze week natuurlijk. Aaron Blommaert. Blommaert, ja. En Zoe en Tranen van Hout. Heel bijzonder goedemiddag. Welkom in de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Even kijken. Wat hebben we allemaal? Bon Jovi, Mark Ronson, ABBA hebben we nog. Alphaville, U2 en nog een paar plaatjes misschien. Als het nodig is natuurlijk, hè, Kees. Maar we starten met Bon Jovi. En hier is ze met Bed of Roses.

0: En dat was prachtig op woensdagmiddag zoals deze. De Abbatjes en dit allemaal met hun Eagle. Ja, prachtige band van de plaats, vind ik nog altijd. Nooit geëvenaard. Als je wel aan tafel zit, smakelijk eten. We zitten alweer aan het laatste eentje van de lunchbreak natuurlijk. Hè. Zo direct de artiest van de week. En daarna krijg je ook natuurlijk nog de toetjesplaat. Tijd geworden voor
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. En hier is Miami Sound Machine en Dr. Beat.

Inderdaad, nog tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. En, Miami Sound Machine met Gloria Estefan natuurlijk. Met Garman, ja, inderdaad wel. En dit allemaal met Dr. Beat deze woensdagmiddag. We gaan dan weer het stelletje naar de top van het ijs heen natuurlijk. Hè. Wat gaat het weer snel? Wat gaat het weer in rotsnelheid? Ja. Voor het weten is de week weer helemaal voorbij. Hè. Ja, inderdaad wel. Tijd geworden voor Mark Ronson en Valerie.

0: En we vinden hem zo mooi dat we hem bijna helemaal laten uitspelen natuurlijk. Hè. Ja, Mark Ronson en Amy Winehouse. En dit allemaal met hun Valerie. Ja, inderdaad, spijtig genoeg is ook al overleden. Hè. Die dame heeft heel mooie muziek nagelaten, moet ik zeggen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is voor de liefhebbers U2. En dit allemaal met hun Still Haven't Found. Where are you looking for? Tot morgen. Morgen is het donderdag. Morgen een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. Hier op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned. En bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: Pareltje uit de goudmijn. Van de Gouden Hits. Geweldig. Greenfield & Cook. We winden er geen doekjes om. Het was 1971 voor dit Haagse duo.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Een zomerrit in 1974, dikke nummer 1 voor de Rugrats en Sugar and Baby Love. Lieve Lloyd van Ooyten, beste vrienden, waarom komt deze aapkloot? Wees welkom. Ja hoor, lekker uurtje terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom.

Het was de best verkochte single van 1981. Ze stond 6 weken op de eerste plaats met dit mooie fotografische werkje. Ja, 81. Anita Meijer, een echte Rotterdamse. Uit Rotje Knor. Why, tell me why. Zometeen in de show, een fijne, wacht in de keukengordijnen. Allereerst een aardige blonde dame.

0: was. Blondie. En Denise in de middel van de roadshow.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Jan Gerrit Bob Arend Leverman was een Nederlandse zanger, schrijver, componist en cabaretier. Nou, misschien ken je hem beter als Robert

0: Ik word hier zo verdomd weer vrolijk van, hè. Voel me weer jong, mensen. Heb je dat nu ook, zeg?
1: Geweldig, hè?
2: Zo.
0: Nou,
2: dat is zo.
0: Valt toch wel mee, hoor ik, hoor niet.

Is het lang geleden? Ja, een week dik. Nee, het is lang geleden. Trams! Begin jaren 70 waren ze een van de eerste discogroepen ter wereld, al lieve mensen. Jawel. Het Philadelphia de Trams met wellicht ook wel een van de grootste hits ooit gemaakt. Shout. Ach, fijn dat je erbij bent en dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van de Middle of the Road Show via hele lange zendpalen, mastig groeien het heet, weet je wel, maar ook via de nodige wifi-kanalen. Wees welkom en geniet hier ook van.

0: Ben jij op zoek naar je favoriete plaat? Hij kan nooit ver weg zijn. Want hier is weer zo'n grote hit.
1: Uit 40 jaar pophistorie.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Ja, echt voorbeeld van een rolmodel. Tuurlijk. Leuk trio uit Engeland. White Zed Fred met een eerste hit. I'm Too Sexy. Dit is de Middle of the Road Show, ook via Facebook.

Goed, welkom bij de Ben of the Road Show. Het zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de frustraatjes. Oh, wat zijn ze lekker. En wat zingen ze dan goed, hè, de baby's?

station.

Het is oud en het is vertrouwd en het is goud. Ook dat natuurlijk. En de Bali van de Rufus met Chaka Khan. Dan Yasuo Gideon Park, ook nog even tussendoor. Beach Boys.

Gunnia Park is een wijk in het Groot Londen. In de regio Groot Londen. Ja, nee, goed. Toevallig heette de groep natuurlijk. Weet je gelijk waar ze de naam vandaan hebben natuurlijk. Lekker, hè, op je surfplankje met Beach Boys Gold. Gunnia Park in het midden op de roadshow. Eén van de laatste thema's voor vandaag. En morgen natuurlijk veel meer, hè. Ook via AM. Oh, wat klinkt dat lekker, zeg. Geweldig. Oude AM-klanken. Ze zijn terug in de eten. Fijn dat je erbij was.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De muziekfabriek.
3: Zo, vrienden en vriendinnen, we gaan het gewoon weer een uurtje doen. Een lekkere muziek draaien voor jong en voor oud. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan. Dit is wederom de muziekfabriek.
4: Ron van der Steen is je makker.
3: Snel van start met een heerlijke gouden ouwe van Casey en de Sunshine Band. Hier is Come to My Island.
2: Zo, relaxed, relaxed.
1: En laat je het komende uurtje verrassen.
2: De muziekfabriek draait op volle kracht.
1: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

Een Spaans liedje van heel lang geleden van Juan Pedro en Nomiables. En daarvoor zat Milo, You and Me. En we begonnen met Casey en de Sunshine Band, Come to My Island. Dat is nog eens decadent als je dat bezit, zegt. Tjonge jongen, wat moet je dan ontzettend veel geld hebben. Snel door met de volgende drie. Hier is Bob Marley.

0: Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Bob Dylan is geboren als Robert Allen Zimmerman in Minnesota op 24 mei 1941. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse popmuzikus.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Hij wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van Amerika. Hij heeft een oeuvre bij elkaar gespeeld dat op één lijn wordt gesteld met dat van Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie en Hank Williams, die deel uitmaken van het Amerikaanse culturele erfgoed. Dylan's carrière begon in het midden van de jaren 50, nog in zijn middelbare schoolleeftijd. Zijn muzikale en literaire faam zijn sindsdien uitgegroeid tot een welhaast filmisch en opstandig, maar ook onwillig boegbeeld van de onrust in de Amerikaanse samenleving. De beweging voor de burgerrechten kende geen beter volkslied dan zijn song Blowing in the Wind uit 1962. Vaak wordt aan Dylan de verdienste toegekend het normale recept van simpele teksten in de popmuziek te hebben verheven naar een niveau van politiek-sociaal commentaar en naar een complexe weergave van een actueel levensgevoel. Hiertoe introduceerde hij beeldspraak, losse gedachten en invallen, soms op absurdische komische wijze. Dylan's teksten onttrekken zich al dus vaak aan een eenvoudige omschrijving of uitleg. Luister maar eens naar het nummer I Want You.
0: Jukebox Classic.

Ik zou zeggen, niks aan de hand muziek. De Jukebox Classic voor deze keer dateert uit 1966. Was getiteld I Want You en was van Bob Dylan. Het liedje stond 7 weken in het parade en behaalde een 24ste plaats. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld.

0: We slingeren weer lekker door de tijd heen. De lekkere gouden ouwe en natuurlijk ook het meest recente werk.
1: De Muziekfabriek.
0: Beetje meegeteld, we hadden weer 3 liedjes op rij.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Laat ik ze snel met je doornemen als laatste. Naked and Famous, Youngblood. Daarvoor zat Maxine Nightingale. Een liedje uit de jaren 70. Right back where we started from. En we begonnen met Bob Marley and the Wailers. Is This Love. Snel door met de volgende 3. Hier zijn weer 3 liedjes op rij. Stars on 45, gemaakt door Jaap Egmond. Hier is nog een keer die medley van...

0: uit de jaren 70. Volgens mij toch wel een van de meest erotische liedjes uit die tijd. Deze van Barry White. Hij deed het samen met Love Unlimited, Never, Never Gonna Give You Up. Daarvoor is dat van het album Liefdewerk, Het Goede Doel met Wie Ik Ben. En we begonnen met Stars on 45 en de Stars on 45 medley. Je luistert er altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Laat even weten dat je luistert via www.rondvandesteen.nl.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek.
0: Voor ons tweede item. Spandau Ballet is een Britse popgroep die in de jaren 80 vele hits scoorde.
2: Oude lullenplaat.
0: De band wordt in 1976 opgericht door zanger en tekstschrijver Kerry Kemp en gitarist Steve Norman.
2: Oude lullenplaat.
0: Twee schoolvrienden met een gedeelde muzieksmaak. Al snel krijgen ze versterking van drummer John Kimble, bassist Mark Ellison, die al snel werd vervangen door Richard Miller en zanger Tony Hadley. De oorspronkelijke naam is The Cut, maar dit wordt veranderd in The Makers om in 1979 uit te komen bij de naam Spandau Ballet, naar de Berlijnse wijk Spandau. Kerry's broer Martin wordt de nieuwe bassist en Steve Dagger de manager. De band had destijds veel overeenkomsten met de bands als The Kinks en The Rolling Stones. Zeker in de beginperiode. De band experimenteerde met elektronische muziek en bezoekte regelmatig clubs als Sally's en Blitz. Spandau verruilt in de jaren 80 de extravagante kleding voor nette pakken. Dit resulteert in het album True, dat in maart 1983 wordt uitgebracht. De eerste singles, Lifeline en Communication, bereikten in Engeland de respectievelijke 7e en 12e plaats. Maar met het titelnummer en de opvolger Gold is de internationale doorbraak een feit. Luister nog eens naar het nummer Through the Barricades.
2: Oude lullenplaat.

Keer op keer probeer ik je te verrassen. Dat doe ik dan in de muziekfabriek. Met het draaien van heerlijke liedjes. De oude lullenplaat voor deze keer van Spandau Ballet en Through the Barricades. Het liedje stond in 1986 12 weken in hitparade en behaalde een derde plaats. Wil je er ook eentje aanvragen? Ga dan even naar de website www.rondvandersteen.nl. En je bijdrage die is van harte welkom.

0: Liedje verdient een labeltje.
1: Attentie.
0: Het labeltje van de...
1: Speciale aanbieding.
0: Bruno Mars en The Lazy Sun.
2: De muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Het zit er zo goed als op.
2: Volle kracht. De muziekfabriek.
0: Maar ik heb nog een tweetal deuntjes voor je te gaan. Daarmee neem ik tevens afscheid. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag verder. En ik zeg maar weer gegroet en adios. We gaan eruit met Jenny Bird en The Bad Habits. Gevolgd door Peter Tosh en Mick Jagger. Don't Look Back. Hey, graag tot de volgende keer.

0: op een rij. Dit is jouw hitstation, Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

keer en nog een keer. Guus Meeuwis, ach jeetje, ja joh. Ja, Guus Meeuwis, als je ervan houdt, we leven nu. Zo is dat. En niet later. Kitfield de Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy ook nog. En nog veel, veel meer. Maar een paar Nederlandstalige plaatjes. Ik denk dat de Munke straks. Oké, nou we gaan beleven. Sparks is met Amateur Hour. Welkom.

0: Deze cruise was dit. En nog een keer Sparks met Amateur Hour daar weer voor.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En liefhebbers, Guus Meeuwis nu met We Leven Nu.

Een vissersleven gaat helaas niet over rozen. Het is onbestendig, gevaarlijk en benauwd. Op woeste golven, in kleine houten boten, wordt dag.

want ik heb geen zin om te verzuipen in de zee. Als ik de kans krijg, wil ik een ander vak gaan leren.

Up Together van de Philadelphia International All-Stars. En dat was om geld in te zamelen destijds om toch de ghetto te cleanen. Want het was één grote bende. Het is echt waar. Het is waar gebeurd dat de jaren 70 dateert dat. En dat ging over een staking van de vuilnismannen van New York destijds. Het was één grote bende. Als laatste Masada en Arun Bali voor dit gedeelte van Afternoon.

Kate Perry daarvoor met Birthday. More music all the time. Dat wij dat zijn. Nou, bluff. 2005. Ik kan me niet zo goed meer herinneren dit nummer. Dus daarom halen we allebei herinneringen op nu. Dus wel leuk. Afternoon Delight.

to Love was dit leuk, hè? En Bluff staan weer voor met Dat Wij Dat Zijn. En nou herken ik het nummer weer. Ja, inderdaad. Ik heb even over nagedacht en even geluisterd. En denk, oh ja, natuurlijk. 2005. Ja, dat heeft, het is geen grote hit geweest voor Bluff. Maar ik heb ze wel een keer gezien toen live in de Doelen. Oh, Tijntje Oosterhuis nu met Vlieg Met Me Mee.

0: dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Ik ben jouw gids in de muziekwereld. We are Lost in Music. Het komt allemaal goed. Sister Sledge, afkomstig van We Are Family.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Hartelijk welkom bij deze lange lijst van albums. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Nou, ongelooflijk veel. Ik heb ze niet allemaal op één hand kunnen tellen, maar het zijn er echt een boel. En we zitten ongeveer bij de letters TU, U. Wat zeg ik nou? De TU, de T, de U, de V en de W. En We Are Family, nou ja, dat is duidelijk. Dat is een album dat bij de Way staat. Geschreven door Nile Rodgers en Barrett Edwards van inderdaad Chic. En dat hoor je ook meteen aan de sound van het nummer. Hartstikke leuke plaat. Er staan veel lange versies op van bekende singles zoals van We Are Family. Die duurt zeker 6 minuten. En nou, er staan er wel meer hits op. En Vin, die ga je zeker nog wel horen in de komende periode. En we draaien niet alleen maar hits in dit radioprogramma. Dat weet je langzamerhand wel. Er komen ook wel nummers bij die in ieder geval of gigantisch geflopt zijn of die ook nooit op single zijn verschenen. Nou, het nummer wat ik nu ga draaien was een single. Alleen, ja, geen hit in Nederland. Ook geen tipperadernotering. Ik geloof wel dat het een hit is geweest in Amerika van God Rundgren. Oftewel Todd Rundgren. Over hem heb ik het. Het album Todd komt uit 1974. Dat is een fraaie plaat geworden van hem. In Nederland niet zo succesvol, maar jonge jongen, wat staan er toch een boel mooie nummers op. Zoals ook bijvoorbeeld de single van dat album, wat ik al zei. Het is eigenlijk ook de enige single trouwens die van die plaat is afgekomen. En dat nummer dat heet A Dream Goes On Forever. Dus een speciale aandacht voor niemand minder dan Todd Rundgren.
2: Car Classics.

Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

Ja, het was een drukke periode voor Todd Rundgren, 1974. Want ja, we draaiden al een nummer van hem, van de grootmeester zelf, Dream Goes On Forever, van het album Todd. En dit is geproduceerd door Todd Rundgren, het album War Babies, de derde plaat van Daryl Hall en John Oates. Een bijzondere plaat, omdat er ook wel werd geëxperimenteerd met progressive rock. We weten dat Hall & Oates ook vooral veel soul-achtige platen gemaakt hebben. Een beetje blue-eyed soul, zo wordt het ook wel genoemd. Maar ja, op War Babies hoor je ook wel een aantal andere stijlen voorbij komen. En nou, het is in ieder geval een bijzonder album. Een mooi album waar ook veel goede dingen op staan. Ja, die Todd Rundgren was niet alleen een uitstekende muzikant. Is, want hij leest gelukkig nog. Maar hij heeft natuurlijk ook wel talloze beroemde platen geproduceerd. Denk maar eens aan Bad Out of Hell van Meatloaf. Goed voorbeeld. Waarop je ook zelf meespeelde trouwens. Maar wat dacht je dan bijvoorbeeld van Wave van de Patti Smith Group? Die heb ik vorige week ook al een nummer van gedraaid. En dat was Frederick, mooi nummer. Een van de singles. Maar wat dacht je van deze? Een hoogtepunt, Dancing Barefoot, Patti Smith.

Het is toch wel een nummer dat bij de lezers van Music Meter een van de populairste nummers is van dit album. This is My True, Tell Me Yours van Manic Street Preachers uit Wales. The Everlasting. Het is ook nog een hit geweest voor de heren. Ook veel gedraaid destijds op de Nederlandse radio. En vind ik denk dat je je dat nog wel kan herinneren. Een nummer dat gaat over ouder worden, racisme en vluchtelingen. Dat is inderdaad, dat zijn drie hele moeilijke onderwerpen. Maar daar kun je dus fantastische nummers over maken. Bewijst deze track. Dan Bruce Springsteen, Tunnel of Love is een plaat waar ik altijd heel erg aan heb moeten wennen na Born in the USA. Het is een plaat die anders klinkt, omdat er ook veel synthesizers op worden gebruikt, maar het is ook wel een album dat de moeite waard is. De teksten van Springsteen vind ik eigenlijk altijd wel de moeite waard. Geldt ook voor Brilliant Disguise en nou, je hoort wel dat Springsteen het moeilijk had, hè, met zijn huwelijk destijds. Liep ook op de klippen trouwens. Dat verhaal heb ik je de vorige keer ook al verteld. Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

0: Dit nummer wordt al gezien als een van de meest complexe nummers van Bruce Springsteen. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Ik vind het wel een mooi nummer. Ik vind het eigenlijk zelfs nu weer beter dan destijds. Want ik hoorde het natuurlijk voor het eerst toen het net uit was. En toen dacht ik van ja, ik weet niet. Ik was Born in the USA gewend. Dat robuuste geluid van Bruce Springsteen met zijn E-Street Band. En ik hoorde toch wel heel veel synthesizers op deze plaat. En ik moest er erg aan wennen. Maar ja, als ik dan toch alweer hoorde het nummer, denk ik van nou, het is wel zo dat Tunnel of Love volkomen terecht genoteerd staat in het albumalfabet. Niet waar?
1: Dit is de Album Top 100.
0: Als je dit programma al wat langer beluistert, dan weet je dat we ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld de Album Top 100. Gewoon om zeg maar niet geheel te verzanden in de albumeuk. Hoewel ik wel een plaat ga draaien uit de Album Top 100. Die weliswaar deze week voor het eerst binnenkomt, maar die al heel oud is. Kom ik zo op terug? Nou ja, hoewel. Op 39 staat die plaat. Dolly Parton, Jolene komt nieuw binnen. Heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van Dolly Parton. Hazel Eyes, Sam Smith, goede plaat, staat op 30. En ook de moeite waard is die live plaat van 21 Pilots. More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. Op 25 nieuw dus. Dan nog een andere live plaat. André Hazes, live in concert Benidorm. Vind ik opmerkelijk. Ik herinner me nog die documentaire van André Hazes. En volgens mij komt er ook een stukje in voor dat hij optreedt in Benidorm. En ik geloof niet dat er heel erg veel mensen op afkwamen. Maar misschien is dit dan wel weer een registratie van een concert van hem in Benidorm. Dat wel succesvol was. Dat hoop ik dan maar. Yves Laurent met de stem van Meloni staat op nummer 12. Op 10 Kiss met Destroys Anaheim 76. Klinkt ook trouwens als een live plaat. En dit is een groep of een artiest waarvan ik de naam waarschijnlijk verkeerd uitspreek. En Hiepen met de Sin Bliss. Dat is een album dat nieuw binnenkomt op nummer 7. Ik heb het nog niet beluisterd, dus ik heb geen idee wat voor soort muziek het is. De top 3 bestaat uit Ariana Grande deze week. Pedal gaat omhoog van 4 naar nummer 3 in de vierde week. Ook gestegen van 3 naar nummer 2 Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. En op nummer 1, Nieuw Superstar. Dat is de nieuwe plaat van Roxy Dekker. Die heb ik ook nog niet gehoord. Maar die kan wel eens de moeite waard zijn. Want eerlijk is eerlijk, die Roxy Dekker maakt eigenlijk best wel leuke muziek. Maar goed, omdat Dolly Parton is overleden. En dat was toch wel een onaangename verrassing de afgelopen weken. Wil ik graag Jolene nog een keertje tevoorschijn toveren. Oorspronkelijk had 1974. Deze week nieuw in de Album Top 100 op 39. Dolly Parton.
1: Dit is de Album Top 100.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Schepers, ik die je veel hoort op de radio. Misschien bij de VPRO nog wel eens. Wellicht op Kink, Highs Radio, kan ik ook nog wel bij voorstellen. En verder rest eigenlijk niet. En haar albums die doen het trouwens erg goed altijd in Nederland. Ik herinner me ook wel dat bijvoorbeeld in het blad Oor de albums altijd wel hoog eindigden in de moordlijst. To Bring You My Love, zo heet deze plaat van PJ Harvey uit 1995. En een van de mooiere nummers van die plaat vind ik toch ook wel dit nummer, The Dancer. Elton John, die bracht in 1970 zijn tweede plaat uit, Tumbleweed Connection. Staat geen bekend nummer op eigenlijk. Maar het is wel een plaat die er heel mooi is ingeschreven. En dat is terecht. Dat is echt een heel mooi album. Veel country-invloeden op deze plaat. Het Amerikaanse Wilde Westen speelde duidelijk een belangrijke rol. Geldt ook voor het nummer Son of Your Father. Dat is echt een heel fijn nummer. Elton John in Carcasses.

Ja, mooi hoor. Veel country muziek vandaag, hè? De lijst. Tenminste, daar lijkt het op. Geldt ook voor deze plaat ook een soort van country. Het album met Traveler, Chris Stapleton. Zijn debuutplaat die 11 jaar geleden uitkwam. Parachute draaiden we daarvan. Vooraf gegaan door een track van Tumbleweed Connection. Ook voor country invloeden. Son of Your Father hoorde je daarvan van Elton John. Uit 1970 komt die plaat. Goed, dan de Moody Blues, beste mensen. De Moody Blues, die hebben heel wat albums gemaakt. En een van de populairste albums bij de site Music Meter is toch wel To Our Children's Children. Daar staan een paar hele mooie nummers op. Ook heel dromerig en zo. En een beetje hypnotiserend. Past heel goed ook bij die tijd van 1969. Dit was toen een van de singles. Watching and Waiting. Ik weet niet eens of het een hit is geweest, maar daar gaat het hier niet om in dit programma, zoals je weet. Want het is mooi. En terwijl we luisteren naar de Moody Blues, wachten we op een track van het Icy Khan. Komt naar dit nummer.

0: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
1: Ice Cone.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Natuurlijk staat ook dit album in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Off the Wall van Michael Jackson. Daarna zou er nog een veel legendarische plaat uitkomen van hem. Thriller. Maar Off the Wall is ook absoluut de moeite waard. En ik heb hem laatst nog een keer gedraaid. Er staat, ik wil niet zeggen dat er geen één slecht nummer op staat. Maar het algemeen zijn de meeste nummers gewoon meer dan oké. Okay. Dus je moet hem maar eens een keertje beluisteren. Mocht je hem nog niet kennen. En dit is ook een plaat die je moet beluisteren. Ik ga dit nummer niet helemaal draaien. Ik heb vorige week ook al een nummer gedraaid van dit album. Tubular Bells. Part 1 draaide ik vorige week gedeeltelijk. Tot aan het nieuws. En dit uur sluit ik af met het tweede gedeelte van Tubular Bells. Sowieso een plaat die je nog wel eens een keertje in zijn geheel zou moeten horen. Op een van de streamingdiensten. Of misschien heb je het album wel. Dat zou ook nog kunnen. Nou, in ieder geval sluit Mike Oldfield dit uur af van Car Classics. Ik ben er zometeen weer. Tot zo.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Oh.

0: Sunday, Bloody Sunday.
1: Car Classics.
0: Terug te vinden op War. We hebben trouwens het nummer pas geleden ook al een keer gedraaid in de live-uitvoering, zoals hij op Under a Blood Red Sky staat. Het blijft een fantastisch nummer. Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk deze versie nog fijner vind dan de live-uitvoering, maar daar verschillen de meningen nog over. En dat mag, want we leven in een democratisch land, nog wel. In ieder geval, het wordt vaak beschouwd als een protestsong, maar volgens Bono is dit helemaal geen protestsong, want hij zegt heel vaak bij concerten: This is not a rebel song, this song is Sunday, Bloody Sunday. Er wordt ook geen partij gekozen in het conflict, maar ja, het zinloze geweld wordt natuurlijk wel veroordeeld. In ieder geval, het is een pacifistisch nummer en een van de beste nummers van U2. Welkom, dit is Car Classics, het album Alphabet. En bij de letter U vinden we een plaat van Yazoo. Ik heb daar de grote hit van gedraaid, dat is natuurlijk Don't Go. Dat nummer hoor je nog regelmatig op de radio. Maar als je bijvoorbeeld de single nog in huis hebt, dan weet je dat er ook een hele mooie B-kant op te vinden is. Dat is namelijk Winter Kills. Fantastisch mooi nummer. Winter is coming, ja. En het is de B-kant van die single. En het staat ook gewoon op het album. En dat vind ik een mooie aanleiding om in ieder geval een van de mooiste B-kanten aller tijden te laten horen.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter U.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Die van Thelma Houston is misschien wel de mooiste van dit nummer, Don't Leave Me This Way. Maar dit is wel de originele uitvoering van Harold Melvin en de Blue Notes. En ik moet zeggen dat ik ook deze versie trouwens erg goed vind hoor. Uit 1975, het zat op een plaat en die heet Wake Up Everybody. Dat is een album dat de moeite waard is. Het titelnummer bijvoorbeeld, dat moet ik ook nog een keer gaan draaien. Dat ga je zeker nog wel horen in de komende weken van Car Classics. Daarvoor draaien we een track van het album van Yazoo uit 1982, Upstairs at Eric's Winter Kills. Dan ga ik naar Tres Hombre, dat is een plaat van ZZ Top. En een tijdje geleden heb ik een nummer gedraaid en even kijken hoor, hoe heet dat ook alweer joh? Dat staat in ieder geval ook op, dat is Jesus Just Left Chicago, die heb ik gedraaid. Maar het grappige is, ik ga nu zometeen Waiting for the Bus draaien. En eigenlijk loopt het nummer gewoon over in Jesus Just Left Chicago. En dat is wel per ongeluk. Hè? Ik moet zeggen dat er eerst een stilte tussen zat oorspronkelijk op de LP. Maar toen hebben ze dat per ongeluk weggesneden. En ja, eigenlijk liep dat dan keurig in elkaar over. En heel veel DJ's hebben dan ook die twee nummers achter elkaar gedraaid. Nou, dat ga ik vandaag niet doen. Vandaag draai ik alleen Waiting for the Bus. Als ik de volgende keer nog een keer dit album alfabet ga afdraaien op de radio, dan zal ik ze wel achter elkaar draaien, denk ik. Maar vandaag niet. Maar ik vind het al genoeg de moeite waard om in ieder geval nog eventjes dit nummer te laten horen. Tres Hombre, wat mij betreft, een van de hoogtepunten uit het oeuvre van ZZ Top uit 1973.

loosened to.

Throwing Copper behandelen van Live en dan dit nummer overslaan, dat kan niet. Vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat van Live, Lightning Crashes. Ik vind het persoonlijk sowieso wel een goed album. Ik heb ook wel heel wat mensen horen roepen over Live van ja, ik vind helemaal niks. Ja, dat schijnt hip te zijn om dat te roepen, maar nou, daar ben ik het niet mee eens. In ieder geval Throbbing Copper vind ik een goed album. En voor de rest moet ik je ook wel bekennen dat ik een heleboel LP's, CD's van Live niet zo goed ken. Alleen de singles, maar dit album ken ik wel. En, nou ja, er staat niet voor niks in het albumalfabet. Geldt ook voor Wakker in een Vreemde Wereld, een album van de Dijk. Bijna 40 jaar geleden alweer dat die plaat uitkwam, uit 1987. En dit nummer is niet zo bekend van die plaat, maar ik vind het persoonlijk wel een van de mooiste tracks van deze plaat. Dus deze wil ik je niet onthouden. Dit is Onderuit, de Dijk in Car Classics.

0: Ja, de dijk timmert al een tijdje aan de weg. Maar in 1987 kwam dan daar toch de definitieve doorbraak. En scoorden ze ook hits. En dat was daarvoor nog niet gebeurd. Wakker in een vreemde wereld heet dat album. Dit nummer is geen single geweest. Maar ja, ik vind wel dat je het gewoon gehoord moet hebben. Misschien kennen jullie het al. Dat zou kunnen. Misschien ook wel niet. Nou, dan laat dit dan je eerste kennismaking geweest zijn. Onderuit van de dijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes. Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik neem even de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de lijst. En natuurlijk ook de top 3 van de Vinyl 33. Op 22 de eerste nieuwe binnenkomer. Dat is een plaat van West Side Cowboy, It Goes On. 21 Pilots, More Than We Ever Imagined, Live in Mexico City staat op nummer 20. En Gravest Gravy van The Cramps vinden we voor het eerst in de lijst op nummer 18. Op 16 Hazel Eyes, de nieuwe plaat van Sam Smith. En ook in deze lijst staat André Hazes genoteerd met zijn live plaat die hij opnam in Benidorm. Live in concert Benidorm. Ik ben er trouwens vorig jaar nog langs gereden en toen dacht ik inderdaad wel van Benidorm heeft echt wel een beetje de uitstraling van New York City met al die wolkenkrabbers. De top 3 van de Vinyl 33 bestaat deze week uit Ariana Grande met Pedal. Die gaat deze week 2 plaatsen omhoog. Kiss komt nieuw binnen op nummer 2 met Destroys Anaheim 76. En Phoebe Bridges Last Weekend is blijven staan op nummer 1 van de Vinyl 33 in de tweede week. In de album 100 is het trouwens flink gezakt, maar in deze lijst dus blijven staan op nummer 1. Ik zei het in het vorige uur ook al, Sam Smith die heeft een nieuwe plaat uit, Hazel Eyes. En dat is een fijn album, maar daar hebben we ook een heel fijn nummer wat hij opnam samen met de Two City Chorus, Oh Mother.
2: Nieuw
0: op 16.

kan me nog herinneren dat ik de muziek van Japan voor het eerst hoorde. En dat ik toen echt serieus dacht dat de groep ook daadwerkelijk uit Azië kwam. Maar niets is minder waar. Het is gewoon hartstikke Brits. Maar ze hebben wel een dusdanig eigen sound dat je best wel zou kunnen voorstellen, toch? Visions of China verscheen ook nog op single trouwens. En natuurlijk werd het in Engeland weer een hitje. In Nederland absoluut niet. Maar het is wel een plaat die je nog wel eens hoort bij alternatieve radiozenders. En ook hier bij jouw Car Classics. Het staat op Tin Drum. Toch een bijzonder album eigenlijk. Vorige week dan draaide ik de hit van Watermark. Dat is een album van Enya, de zus van Mary O'Brien. Dat is inderdaad de zangeres van Glennet. En ze heeft ook een tijdje met Glennet gezeten trouwens, deze dame. Maar ging uiteindelijk ook solo. En ze heeft toen, even kijken, een aantal platen gemaakt. Dit is de tweede die uitkwam. De eerste dat was gemaakt naar aanleiding van een of andere documentaire van de BBC, The Kells. En daarna kwam Watermark. En het nummer wat ik daarvan gedraai is ook weer een plaat, een single. Of eigenlijk helemaal geen single, een track moet ik zeggen. Die enorm de hemel is ingeprezen door de lezers van Music Meter. Geen single geweest dus. Het heet Cursum Perificio. En dat is... Het is totaal geen Gaelic, het is Latijn. Het hele nummer is in het Latijn. En de stijl is typisch Enya. Je hoort een heleboel Enya's door elkaar heen. Gewoon stapelen met stemmen. En dan krijg je gewoon een compleet Enya-koor. Maar mooi is het wel.

0: Zo. Opmerkelijk nummer dit van Enya. Het heet Cursum Perifico, staat op Watermark. En ja, ik moet zeggen dat de volgende plaat ook wel behoorlijk opmerkelijk is die ik ga draaien. Dat is namelijk een track van The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. Ik heb daar al behoorlijk wat van gedraaid, omdat het wel mijn meest favoriete plaat is van dit gezelschap. Eric Wilson, Alan Parsons, dat zijn eigenlijk degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie en de composities. En wat je nu op de achtergrond hoort, dat is een behoorlijk filmisch muziekje. Fall of the House of Usher ga ik niet draaien. Vind ik wel een van de hoogtepunten van deze plaat. Moet je maar eens luisteren. Het is echt mooi, hè? Nou, dat moet je een keertje afdraaien thuis. Als je die plaat niet kent, moet je dit maar eens een keertje gaan beluisteren. Nou is het zo, dit is wel even belangrijk om te weten, dat die plaat voor het eerst uitkwam in 1976 op vinyl. En nou, die versie, daar heb ik eigenlijk de meeste tracks van gedraaid, omdat ik die ook wel de mooiste vind. Maar later is er een soort remake van gemaakt door die Alan Parsons Project. Opnieuw gemixt. Hier en daar wat instrumenten toegevoegd, opnieuw ingespeeld. De zang is wel helemaal hetzelfde gebleven, gelukkig. En ja, ik moet zeggen dat ik niet zo gecharmeerd was van die versie, omdat ik het af en toe te dik aangezet vond. Qua geluid, fantastisch, als je dat van Alan Parsons gewend bent. Maar ik vond het iets te veel effectbejag eigenlijk. Dus ik was daar niet zo wild van. Wat ik wel heel goed vond, was dat ze ook Orson Welles hadden toegevoegd. Want Orson Welles die had wat verbindende teksten ingesproken. En het zou eigenlijk ook de bedoeling geweest zijn dat die al in 1976 op de plaats zouden komen. Maar ik geloof dat het er niet op paste. En toen hebben ze al die teksten voor Orson Welles niet gebruikt. Maar toen de plaat op CD uitkwam in 1987, in een soort van remake-versie, hebben ze die teksten wel toegepast. En het, ja, als je het begin hoort, dan denk je net van, hey, is het nou War of the Worlds van Jeff Wayne, of wat is dit? Maar het is dus zeg maar de 1987 uitvoering van Tales of Mystery and Imagination. En nou, ik wil daar toch wel een stukje van laten horen, om te horen hoe Orson Welles klonk op deze plaat. Twee nummers ga ik draaien van Tales of Mystery and Imagination. En dat zijn ook gelijk de laatste nummers die ik je laat horen van deze plaat. Want dan hebben we een beetje alles gehad. A Dream Within a Dream. En dat loopt keurig over in The Raven. Allebei verhalen van Edgar Allan Poe uit die beroemde bundel Tales of Mystery and Imagination. En het woord is aan Orson Welles.
1: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy, which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.

Ja, heel mooi dit. De remix, zou je het eigenlijk noemen, geen remake, maar de remix van het album Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. The Alan Parsons Project met Orson Welles erbij. Nou, ik ga nog eventjes draaien met een stukje gezellige blues van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. Dat vind ik nog wel even wat anders en ook wel even lekker om daarmee af te sluiten. Texas Flood. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan en nog een fijne week. Maak er wat moois van. Hoi!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Your number one radio station.
2: Iedere week op jouw radio, The Music Room.

0: Nou, dat is mooi, hè? Nou, ik vind het mooi, hoor. Zou ik me moeten excuseren omdat ik de Franse versie gedraaid heb? Nou, ik woon in Frankrijk, weet je. J'habite en France, tu sais. Maar ik dacht, die zo mooi. Het is Irene Cara in het Frans. En Français. What a feeling. Uit 1983 hebben we toch alweer een remixje gedraaid om de Music Room mee te beginnen. Waarin we u van harte welkom heten in deel 1 tenminste. Weinig nieuws deze week. Maar het wordt geen saaie boel, hoor. Geen nieuwe nummers in de Ultra Top 50. Eentje, maar die hebben we al een paar weken geleden gedraaid hier op jouw radio. Toch kan ik u aanraden om het volumeknopje op 10 te gaan draaien. Moet je luisteren.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Deze plaat die doet het bijzonder goed. Sterk gestegen, Taylor Swift.

0: Maar de Taylor Swift, zij stijgt deze week enorm, weet je, van 12 naar 3. De Swifties hebben goed gestreamd de afgelopen week, blijkbaar alweer. Ja, hè? I knew you. Zie je wel?
1: Okay, everybody, it's the moment you've all been waiting for.
2: We're going to have a show.
1: Oh, yeah.
2: Please welcome
3: a man who needs no introduction.
4: Frank Verhoeven.
0: Nou, is fantastisch hoor. We hebben nog lekker weer hier in het zuiden van Frankrijk. De zon schijnt en het is lekker warm. We gaan ervan profiteren van deze Indian Summer. Hij luisterde naar Teddy Swims met zijn Mr. Know-It-All.

0: Dat is Worms. We hebben hem leren kennen helemaal op het einde van 2023. Toen is hij binnengekomen hier in de Rome 20 Hitparades. Ondertussen heeft hij 6 hits aan elkaar gebreid. Is hij zowat niet meer uit de hitparades verdwenen. Deze Teddy Swims uit het grote Amerika. Hij noemt zichzelf Mr. Know-it-all. Kan ik wel ook vertellen dat er een bijzonder Nederlandstalige plaat opnieuw binnengekomen is in België in de hitparades. Maar later meer daarover.
1: Nederlandstalig in de musicroom.
2: Ik telt.

0: Het is Zoe Levi, maar daar is een Blommaert. We hebben haar leren kennen toen ze te samen zong met Snelle. Dat is een tijdje geleden, maar ondertussen doet ze bijzonder goed aan weer met deze Tranen van Hout.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: We stellen ons de vraag, kan je er rijk van worden van die tranen met hout? Tranen van hout. Dit is Kris Kros Amsterdam, Louis Sansa en Willy William uit de Côte d'Azur, weet je nog wel. My, my, my, oh my.

0: Nou, je wil ik moet iets bellen met deze jongens. Want ze zijn razend populair in Frankrijk ook, weet je. Deze crisscross Amsterdam. Luisa Sansa Willy William. Hij woont in Fréjus, dat is aan de Côte d'Azur. Daar is het van mentaal zeker nog super warm, hoor. My oh my, is er wel in België als in Nederland genoteerd, weet je. Nou, moet je luisteren. Gaan we eens iets uit de hitparades plukken van een tijdje geleden.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.

0: of silence.
1: Nou, halverwege het nummer blijkt hij zich een beetje kwaad te maken, maar het is allemaal goed gekomen op het einde hoor. Het is Sirolle, meneer uit het grote Australië, wat wij de Land of Down Under noemen hier. The Sound of Silence kwam binnen in februari 2024. Dat is 2,5 jaar geleden, weet je. Stond toen op nummer 1 in de hitparades. En ik dacht, laten we hem nog maar eens horen. Omdat er eigenlijk weinig nieuw werk aangeboden wordt, is een beetje rustig. Ja, ze liggen allemaal nog aan het strand, denken we hier. Trouwens, wij heten nu...
2: Welcome to our house.
1: Deze jonge dame die doet het goed in Nederland. Oh jawel, ze breidt de gids aan elkaar zoals mijn grootmoeder de geitenwolle sokken. Ik heb het over Roxy Dekker natuurlijk, met haar laatste.

0: Als we Roxy mogen geloven, dan zit er nog het een en het ander aan te komen, hoor. Na deze bare minimum. En de komende weken gaan we zien wat ze doet in de hitparades.
1: Oh, jawel.
2: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
3: Oh my god.
4: Welcome to the Music Room.
3: Let's go.
5: We zijn er klaar voor.
6: If

0: Ik bleef een beetje met de vraag zitten. Waarom heeft hij nou zomerhit niet gewonnen? Beide. Hij wordt eind oktober 26, deze jongeman. Met een pracht van een stem, weet je. Ik heb hem altijd een beetje vergeleken met Louis Capaldi.
1: Yesterday, today, tomorrow. Lekkere zomerse klank op je radio.

0: gewoon op het knopje drukken. We zitten allemaal helemaal in het donker. Just a Junk Styling John en Turn the Lights Off. Deze Just a die geeft zelf genoten van het succes van dit nummer. Hij heeft al een nieuwe. Die staat genoteerd in de Belgische hitparades. Gaan we kijken of we hem kunnen draaien in het tweede gedeelte.
1: Are you ready to use?
2: Tuurlijk. Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Nederlandstalig op je radio. We houden ervan, weet je. Dit is Flair. Even kijken, ik ben zeker ervan dat ze hoog genoteerd gaan komen te staan in de Nederlandse top 40. En dat met Gendor het oog van de nacht.

0: Alles kan, alles mag. Ach, mijn moeder moest het eens weten. Het is Flair. Jonge jongens of een boysband, zo wordt het ook wel genoemd. Ze kwam uit Den Haag en dat is natuurlijk veelbelovend. Oh jawel hoor. We zijn halverwege het programma en dat betekent...
1: The greatest oldies of all time. All time.
2: What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time.

0: van u mag meezingen. Niet zo moeilijk eigenlijk hoor. Het was 1984, Eddie and the Soulbound. En zo, tja tja. Onze houwe die we draaien iedere keer zo van halverwege het programma. Morgen hebben ze het net even gezegd.
1: Hi, hi. Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Want...
2: tijd voor koffie.
3: Hoi, hoi, hoi.
0: Nou, deze die staat ook nog steeds genoteerd. Alex Warren. En dat met zijn

Ik weet, hij komt uit Karlsbad. En dat is nu eens een keertje niet in Duitsland, weet je, maar wel in Californië. Alex Warren. Van binnen in maart 2024 en ik zie dat hij niet meer uit de hitparade is verdwenen hier in de Lage Landen, België en Nederland dan. Alex Warren staat nog maar 2 nummers genoteerd in de hitparade. Dit was er eentje van zijn Fever Dream. Ah, deze staat ook nog altijd genoteerd. Olivia Dean en So Easy. I could

0: trouwens mooi, hè? Och, lekker bij de koffie wezen. Heerlijk is het, ja. Olivia Dean. We hebben ze leren kennen verleden jaar in het tweede gedeelte van augustus met Man I Need. En ondertussen draaien we nog steeds de opvolger van die Man I Need. So easy to fall in love.
1: Kamakuna kada mama yaku.
2: Oh my god.
3: Welcome to the music room.
2: Let's go.
0: Nou, heb u er iets van begrepen? Ik het niet hoor. Ik heb deze meneer nu al zo dikwijls gegooid en ik weet nog steeds niet wat hij wil vertellen. Als iemand het wel weet, stuur me even een e-mailtje. Och, jawel hoor. Another 54 Ultra. Zij doen het nog steeds goed in de hitparades in de lage landen. Jullie streamen hem nog steeds voluit.

0: Op 5 in België, op 4 in Nederland. Dat is prachtig, weet je. Nog steeds in de top 5 genoteerd. Deze Another aan 54 Roads daar. Talk to you! Waarover gaan we babbelen dan? Over het warme weer? Wat een weer deze zomer, weet je. Ik heb al een hele zwembroek versleten ondertussen, hoor. Steeds maar zwemmen, zwemmen om een beetje af te koelen eigenlijk. Talk to you! En dat allemaal in de music room, waarin we de gietparades belichten. Maar dat wist u ondertussen al.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
2: Are you ready for the music?
3: Are you ready? Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
0: Nou, u mag wel gaan zitten, hoor. Zoals deze dame het zo vriendelijk vroeg. Dit is een mooi nummer om zittend te beluisteren, weet je. Ella Langley, country music in the music room. En we houden ervan. Dit is Chosen Texas.

I ain't got a crystal ball to see. Nou, dat hebben we allemaal niet, weet je. Een glazen bol. Nou, ze doet het bijzonder goed in de lage landen, hoor. Deze Ella Langley. Chosen Texas. Mooi, deze country muziek in de music room. Mooi. Ja. Trouwens, lekkere koffie, jongens. Lekkere koffie. Ja. Heb je ervan genoten? I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes.

0: ik vind het een prachtige titel hoor. Music is my medicine. En je hoeft het niet te gaan zoeken bij de apotheker, weet je. Gewoon luister naar de Music Room en dan krijgt u het medicijntje zo toegediend hoor. Medicine. In België is het Milk Inc. Dat noemen ze daar dan een dance act. Reggie Pinkston en Linda Mertens. En we mogen ook de achtergrondzangeres wel eens noemen. Dit is Merel Kaphaert, want ze doet het bijzonder goed hoor.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Ach, een Frans liedje op de radio. Een chanson française. Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: Het is een Canadese, weet je. Dat is de reden waarom ze zo mooi tweetalig zingt. Engels en Frans dan weer. Dat vind ik prachtig, weet je. Och, zo mooi. Charlotte Cardin, The Way We Touch. Het is een grote hit geweest in Frankrijk, maar nog niet in de Lage Landen. Dat kan nog komen de komende weken, de komende maanden. Want we gaan van deze Charlotte zeker nog te horen krijgen hier in de Music Room.
1: Welcome to the Music Room.
2: How are we all doing today?
0: Ach, kreeg dan net een e-mailtje van de jonge dame. U gaat toch met de oorbel draaien? Want in het tweede gedeelte kan ik niet meer luisteren. En ik hoor hem zo graag.
3: Dit was iets wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: mooi. Even kijken hoor, na 13 weken staat hij nog op 6 genoteerd in de Ultra Top 50 in België. Meteor Joris van Rustem. En dat met zijn nooduitgang. Hebben we alweer iemand tevreden gemaakt deze namiddag. Zo ziet u maar weer. U vraagt wij draaien, maar we hebben nog één ding te goed natuurlijk.
1: Always a better music mix.
2: The number one.

Bedacht voor de 11e week op rij op nummer 1. Shakira, Burn a Boy. Het gaat hem allemaal over het voetbal natuurlijk. Een nummer die gemaakt is speciaal voor het WK voetbal in Amerika geweest. Die, die. We hebben gekeken naar de Nederlandse en de Belgische hitparades. En deze keer de Belgische eruit geplukt. In het tweede gedeelte gaan we kijken wat er in Nederland op nummer 1 staat. Jawel. Shakira en Burn a Boy en Die, die. Ik ga eruit. Aan de andere kant van het eindzijn zijn we er terug met het tweede gedeelte. Ook dan gaan we de hitparades bekijken. Want we hebben nog een heleboel nummers te goed. Ondertussen gewoon knopje op 10 houden en de buren laten.

0: Joe, we mogen u van harte welkom heten in het tweede gedeelte. Hi, we zijn er weer hoor. Ja, Romain Transjaar en Ian Dextagnol hebben de tof afgebeten, weet je. Mojo, zo heten ze. Het was in heel Europa een grote hit. In Zwitserland en Engeland werd het trouwens een nummer 1 hit. Leden, zo heten het. Maar dat gaat u wel door, waarschijnlijk. Van harte welkom in het tweede gedeelte van de Music Room, waarin we de gietparades belichten. De nummers die door de gietparades dwalen. In de lage landen, dat is België en Nederland natuurlijk.
1: Iedere week op jouw radio, de Music Room. Natuurlijk.
0: We hadden het over de hitparades. Deze meneer die staat al een paar weken genoteerd. Ik heb het over Cameron Witzkamp.

0: Het is een tweede nummer waarmee we hem leren kennen in de Gitarade. Zo de eerste was met Joseph, weet je wel. Wekenlang stond hij genoteerd. En deze keer gaat het over zijn Kingdom of Fear. Hij komt uit Canada. Het is een Canadees dus. Was meteen de titel van de plaat. En het was Cameron Whitcomb.
1: Turn your speakers up.
0: Dat was een goede raad die we meegeven. We gaan luisteren naar Kygo. En

0: Wij zijn er hier zeker van, het is lekkere muziek op de radio, hoor. Deze Kygo, geboren in Singapore, maar ondertussen woont hij in Noorwegen. In het lekker frisse land, weet je, terwijl wij hier nog steeds zitten de bak achter de knoppen eigenlijk. Kygo, Mick McNown. And take me back.
1: Ladies and gentlemen, you might be missing some of the benefits that stereo can provide.
2: One, two, three, four.
3: The Music Room.
4: Always a better music mix.

0: Nou, ze gingen een dun draadje hoor. De Nederlandse top 40, ze vallen er bijna uit. Volgende week zullen we ze hoogstwaarschijnlijk niet meer te horen krijgen. Robert van Hemert en Donnie. En Mo weet wat nou. Ja, het ging hem zelfs over de kabeljauw.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag.
0: Van deze groep hebben we verleden week al de nieuwe gedraaid. Maar deze staat nog steeds op 2 genoteerd in Nederland. Bouwzaan, Magnet.

0: Ja, er zit blijkbaar in de groep iemand die heel goed piano kan spelen. De Bosa. Ze staan op 2 in Nederland. Op 13 in België. We hebben al een week of 2 de nieuwe gedraaid. Die heet I Love Myself. Love Myself. Dit was Magnetic. We gaan kijken of Love Myself volgende week in de hitparades binnenkomt. Want tot zover is hij helemaal nog niet te bespeuren.
1: En nou,
2: Frank Verhoeven.
3: Amazing.
1: Nieuw.
0: Oh jawel, nieuw. De Belgische top 50 dan. Hebben we het over een dame uit de buurt van Londen. Met een pracht van een stem, terwijl ze nog super jong is. Sienna Spyro, Great Expectations. In my head.

0: Wat een stem heeft deze dame eigenlijk. Sienna Spyro. Verleden jaar in februari bracht ze haar debuutalbum uit. Sink Now, Swim Later. Lijkt me een beetje een omgedraaide wereld hoor. Ondertussen het derde nummer die we kennen van deze dame in een heel korte tijd. Ze is begonnen met Die on this Hill. En toen kregen we Material Lover. Dit is het laatste nummer waarmee ze ondertussen opnieuw in de hitparades verschenen is. Great Expectations.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
2: Turn your speakers up.
0: Oh jawel, Maxime en Babette, ze doen het nog steeds tezamen. We noemen het een lage landen samenwerking. Nou, dat is het. Hoe dan ook.

0: Een tijdje geleden was deze dame in Abu Dhabi een special guest en een optreden van Robbie Williams. Babette samen met Maxim deze keer. Een pracht van een lage landen samenwerking. Zo stellen wij het hier tenminste.
1: Hi, this is the music room.
2: Hi, this is the music room.
3: Hi, this is the music room.
2: The music room. And it runs like a train.

0: is Cat's Eye. Dat is een meidengroep uit het grote Amerika. Als ik het goed voor heb, bestaat hier nog uit 4 dames. Ja, we zijn met geen 4. Cat's Eye heeft iets te maken met een edelsteen. Cat's Eye, dat geeft dan ook alweer iets te maken met een kattenoog. Vandaar Cat's Eye, maar met een K geschreven.
1: Listen to the music, relax and have fun.

0: is mooi hoor. Het gaat hem allemaal over een ritje met de trein naar Boston natuurlijk. Stella Lefty, ze heeft een stinkende rijke papa eigenlijk. Boston, zo heet in het nummer. En we gaan kijken wat ze doet in de komende weken. Wat we nog te horen krijgen van deze dame.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: We gaan kijken. We gaan luisteren. Dit is de DJ uit de streek van Marseille.

0: Het is een discjockey uit de buurt van Marseille. Een Franse DJ dus, samen met Salta. Een plaat die het bijzonder goed doet, staat nog steeds hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. En daar staan ze na, even kijken, tot zo'n 18 weken nog steeds op nummer 3 genoteerd. Jamaican Bam Bam, zijn we nu toe aan...
1: Frank Verhoeven.
2: Come on!
3: Playing nothing but the greatest hits. Back in time.
4: I am the Magnificent. I'm back, but the shaker was so bold, most thundering, storming, sound of soul.

0: een ouder, hè? 1971 was het. Aardig dronken, hoor. 55 jaar oud is het. Dave en Ansel Collins. En toen zongen ze in 1971 de Double Barrel. Zo nog iets in. De Gietparade zien. Mooi was het. Kon u hem nog meezingen? Nou, netjes. Mag u zelf maar even rekenen.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Nee, geen cabaretier op de radio. Het lijkt wel een beetje als je het begin van het nummer gaat horen. We hebben het over Peter Gene Hernandez. Oftewel, we kennen hem beter als Bruno Mars.

0: Doet er nog in beide landen, weet je, deze Peter Jin genoemd is, of Bruno Mars met On My Soul. De Nederlandse top 40, daar staat hij zo wat halverwege op nummer 20.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Dolly Parton, nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. We weten allemaal waarom natuurlijk. Dolly Parton, dit is Jolene.

Ze werd wel eens de Queen of Country Music genoemd, deze Dolly Parton. Met recht en reden natuurlijk. Jolene, Jolene. Heb u gelet op de stem, want ze was pas 27 toen ze dit nummer gemaakt heeft. In 1973 was ze Jolene van Dolly Parton. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. We houden het in de gaten of ze het in België ook gaat doen. Het mag wat ons betreft. Dat wens je weer toe natuurlijk. Have a good day on your radio. Dit is Martin Garrix. Tezamen met Ed Sheeran.

0: Het geit repeated, en dat doen we graag hoor. Ze staan 14 weken genoteerd in de Belgische top 50. In de Nederlandse top 40 vinden ze ondertussen niet meer terug. Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: I am ready to use.
2: Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Ah, helemaal nieuw in de Nederlandse top 40. Milo laat het lukken.
1: Might by season.
3: Girl, mag ik even in je ogen kijken?
1: Real swag shit.

0: Je zou je af en toe afvragen, waar halen ze de naam vandaan eigenlijk? Een artiestennaam, Milo laat gedrukken. Misschien wel, dat zien we in de komende weken. Alleen jij zo geet in het.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Ook alweer uit de Nederlandse top 40 geplukt. Zij staan op 11 deze week, doorgestegen van 12. Dit is Temper City. En een self-aware.

0: We vinden deze jongens niet terug in de Belgische hitparades, maar wel in Nederland. 8 weken staan ze genoteerd in de Nederlandse top 40. En daar staan ze deze week doorgestegen van 12 op 11. Jawel! Zijn we nu toe aan hoogstwaarschijnlijk wel de jongste artiest uit de hele hitparade die we gedraaid hebben in 2 delen.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Dit is Bas Serra, een opkomende ster, bekend geworden door de twinnen van The Voice van Vlaanderen.
2: Morning light is falling on your sweater.
0: All because of you.
2: Coffee stains remind me of the past and of

0: dat is mooi hoor. Bas Serra, het komt van Sebastiano Serra. Hij komt uit Tienen. In de maand juni, jongstleden, is hij pas 18 geworden. En nu in de Gintbananas, wat een stem. All because of you. We kijken er naar uit wat hij gaat doen in de komende weken.
1: Your day sounds better with the music room. The best music on the best station.
0: Ach, jawel natuurlijk, dit is Summer. My body isn't ready.

0: Nou, net iets ouder dan deze Bas Serra. We hebben het over Somber. Ook alweer zo'n jongeman met een prachtige stem trouwens hoor. Somber! My body isn't ready. Zijn derde hit op rij, weet je. Waarmee je niet meer uit de hitparades verdwenen is hier in de Lage Landen.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
2: The number one.

Dit weten we dan ook alweer. 11 weken doen ze het ondertussen op nummer 1 in de hitparade. Zowel in België als in Nederland. Een pracht van een duo eigenlijk. Shakira en Burna Boy. Het gaat hem natuurlijk over het voetbal. Jawel. Het gaat hem over het voetbal. Het wereldkampioenschap voetbal. Daarvoor hebben ze dit nummer gemaakt. Ik sta al 11 weken op nummer 1. Mag ik u de goede raad geven? Hou het volumeknopje op 10. Dan kunnen de, op 10, jawel, 10. Dan kunnen de buren blijven meezingen. Een heleboel collega's staan hier nog klaar om de betere muziek te gaan draaien hier op jouw favoriete radio. Dit was de Music Room. We hebben 2 uur kunnen beluisteren. We hebben bekeken wat er gebeurd is in de hitparades. En dat doen we volgende week alweer in 2 delen Music Room. Dank u wel voor het luisteren. Blijven luisteren is dus de boodschap. Tot volgende week.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Leuk dat je luistert. Twee uur lang de heerlijkste hits op jouw radio. Zoals deze van de SOS Band, For Your Love. En dat kwam natuurlijk uit het begin van de jaren 80. Hier in de Flashback Radio Show. Tijd voor nieuw werk. Hier is Pressure Point en Mellow Moods. Je hoort de Boogie Back Mix.

wonder.

until we drop.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Meskel. Dave Meskel hoorde je samen met Harry Cambridge in de Flashback Radio Show. We Got Love. Even een kleine kikker in de keel. Dat kan gebeuren. Back to the 80s, 1984, Terry Wells en I'll Be Around.

Old School Grooves in de Flashback Radio Show. Sylvester en de Mutual Attraction. We gaan een nieuwe track draaien. Danny Foster samen met Broke. Saturday Night.

je klaar voor de zaterdagavond met Danny Foster en Broke. Saturday Night, Chris Baxter remix hoor je. We doen nog even een oldie van Sun, een albumtrack. Hier is de Deep Rooted Feeling.

Je de Sun, een album trekkende Deep Rooted Feeling hier in de Flashback Show. Hey, daarmee komen we aan het einde van de uitzending van deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek jullie graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. Weer met nieuwe oude hits, nieuwe hits. Je hoort het allemaal weer voorbij hier op jouw radio.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

Ja, dat was nog een keer. Kim Sims, geboren in 1966, op 28 december van dat jaar in Chicago. Een eendags vliegje uit 1991. Too blind to see it. En dat van Phil Collins en I wish it would rain down again. Hartelijk welkom bij de 80s en 90s, of we noemen dat toch wel de Gouden Oude Club. Ik hoop dat ik weer wat leuke plaatjes voor je heb opgezocht. Ik zie onder andere staan Lisa Stansfield, Robbie Williams, Queen, The Manic Street Preachers. Maar eerst, een man die een grote hit scoorde met The Ants. Met al die mieren, weet je nog? Ik heb het over Adam Ant. Hier is The Goody Two Shoes.

0: boom.
1: Leuk om weer terug te horen. Adam Ant en de Curry Tune Shoes in de Gouden Oude Club, die 80s en 90s hits. Onderweg voor je, Lisa Stansfield.
2: De Gouden Oude Club.
3: Give up looking for my

0: You're the Queen. Uit 89, Another One Bites the Dust. Met alles hier in de gouden oude club. 80s en 90s hits. En daarvoor een opname van Robbie Williams uit het jaar 1998. U2, rebellen doden in Burundi 150 burgers in de buurt van de luchthaven. En op 1 januari 1998 gaat het rookverbod in voor bars en restaurants in Californië. Je hoorde Robbie Williams met Angels. En we hadden nog die mooie Lisa Stansfield en All Around the World. Ik heet je van harte welkom, want dit is namelijk
1: de Gouden Ouwe Club.
0: En hier zijn de Manic Street Preachers.

Michael. Nee, zeg je goed? Nee, James Michael Alonius Bedford. Geboren op 16 maart 1954. En wij kennen hem als Jimmy Neil. Hij is bekend geworden met de rol Leonard Osborne in de hitserie, tv-serie dus. Auf Wiedersehen, Mr. Pat. En zijn titelrol was Spender. Ja. In 1992 nam hij een leuk plaatje op en dat hoorde je juist voorbij komen. En dat heette Ain't No Doubt. Daarvoor nog George Michael, een Different Corner. En we gaan nog Hathaway met Rock My Heart. Ik heet je van harte welkom, want dit

vele malen met de fiets gevallen, denk ik zo. More Than Talking. Atlantis Is Calling. En daarvoor een opname uit 1996, het jaar waarin Yasser Arafat tot president van de Palestijnse autoriteit wordt verkozen. En een vrachtwagen geladen met explosieven ramt de poorten van de Sri Lankaanse centrale bank in Colombo. Daarbij komen 86 mensen om het leven en 1400 raken gewond. Ik heb het over de Backstreet Boys en Get Down in 1996. We zijn bezig met de Gouden Oude Club, de 80s en 90s hits van richting de Top of the Hour. Maar straks onderweg voor nog Enigma. Maar eerst deze mooie plaat van Alanis Morissette. Hier is Uninvited.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: dat was hem helemaal. Ja. Ruben Holmes, Brits componist, singer-songwriter, arrangeur, producer, schrijver, noem het maar op. In Nederland had hij in de 1980 twee hits. Escape, oftewel de Pina Colada Song. Dat uiteindelijk nog de 13e positie in de Nederlandse top 40 bereikte. En de 21ste plaats in de nationale hitparade. En Him, die bereikt ook de hitparade. Uiteindelijk de 18e plaats. En de plaat die we net draaiden, Adventure, die kwam niet verder dan de tipparade. Maar te mooi om te laten liggen. Dus vandaar hebben we hem gedraaid in de Gouden Oude Club 80s en 90s hits. En daarvoor nog Fleetwood Mac en The Family Man. Ik heet je van harte welkom. Onderweg voor je Meat Love.
1: De Gouden Oude Club.

0: Gevoeligheid Roef. I'd do anything for love. Uit 93, Joda.
1: Middag. Gouden ouwe club.
0: Onderweg voor je. Aha.
1: Met Nico van der Linden.

0: Als we over de jaren 80 en jaren 90 praten, dan kunnen we er niet omheen natuurlijk. De Badger Boys. En dat ding heet Was It Worth It, 1991. Het jaar waarin de IRA een mortieraanval uitoefent op Downing Street 10... tijdens een vergadering van het Britse kabinet. En Saddam Hussein die kondigt aan op de radio dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Maar voordat hij dat gaat doen, steekt hij eerst de olievelden van Kuwait in brand, 1991. En daarvoor had nog de dijk, laat het vanavond gebeuren. Voor mij mag het.
1: De Gouden Ouwe Club.

boom, boom, boom. Captain Hollywood, Projects, and Flying High in 1995. En daarvoor in 82, de Huey Lewis and the News. And Do You Believe in Love? Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Club. Straks onderweg voor je nog de Mavericks. Maar eerst terug naar de jaren 80. 86, hier is de Human League.

0: Zo is dat. Bom, bom, bom, bom. Leuk dansplaatje eigenlijk. Als je dansen wil leren in ieder geval. The Mavericks. En Dancing in the Night Away. En daarvoor nog Joan Armatrading. Singer, songwriter, gitarist. Haar repertoire is niet onder één noemer te plaatsen. Want haar muziek omvatte aanvankelijk elementen uit de rock, de rhythm and blues, folk. En later nog wat jazz en reggae. Je hoorde Drop the Pilot. Het zit erop voor vandaag. Mag ik jullie bedanken voor het luisteren. Dit was de Gouden Oude Club. En graag tot volgende week. En maak er iets leuks van, zeg ik dan maar weer.
1: Gouden Oude Club.
0: Hier is Phil Veren. Everybody's Laughing.
2: Met Nico van der Linden.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Cindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderd in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandren uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En dat

Hold Me Now, in de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French, toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Tegelijk zei ik, deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Jinka hoorden wij met Alex, Floria en Jodelit. Het kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij bijstaan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig en daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. We zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Cloud uit Australië kwam met Cloud en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.